0: Jan Bay.
1: Wat?
0: Nou, we moeten kijken. Is een broodje papel en dat ik kijk. We moeten kijken. We gaan kijken. Oh, nee, ze onder de kijk.
2: Ayuda, we kijken.
3: Pasa a mi casa, pasa a mí, donde, pasa a mí.
2: Apenas se va a donde, abuelo, ñembo, ya, vamos, vamos.